is een holle veetram. Holle veet, holle veet, holle veet, draai naar de strand. Aan boven moet je bij de trein, je roept bij de nacht. Die slogan toch, lijkt anders vriend, is een holle veetram. Holle veet, holle veet, holle veet, draai naar de strand. Aan boven moet je bij de trein, je roept bij de nacht. Die slogan toch, lijkt anders vriend, is een holle veetram.